adieu. Ton adieu. Ton adieu. Ton adieu. Ton adieu. Ton adieu. Ton adieu.